0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En tot zover het nieuws. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En tot zover het nieuws. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: Let's do it. Hey.

0: dit is DNO.
1: In de derde week van augustus vinden de eerste Drentse Heidedagen plaats. Tussen zaterdag 15 en zondag 23 augustus organiseert de stichting Behoud Drentse Schaapskudden samen met de 10 Drentse Schaapskudden elke dag een aantrekkelijk programma. De herders met honden en schapen staan centraal. Maar ook het bijzondere van de bloeiende paarse heidevelden wordt niet vergeten. Op de website van de stichting is meer informatie te vinden over deze Drentse Heidedagen. De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus, 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories.

0: Dit is DNO.
1: Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht in één of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. De opvang gebeurt op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie en is bedoeld voor mensen voor wie geen slaapplek beschikbaar is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang is uitsluitend bedoeld voor de nacht. Overdag verblijven er geen mensen op het terrein. Zorgboerderij Noberhoeven in Echten biedt sinds 1998 biologisch dynamische zorg en landbouw. 22 deelnemers en 7 vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers werken elke dag op de boerderij in de theekruidentuin, moestuin, zuivelmakerij, boerderijwinkel en de boerderijkeuken. Dat gebeurt vanuit een antroposofische levensvisie die uitgaat van de unieke kracht en mogelijkheden van ieder mens. Op 27 juni zou een open dag gehouden worden, maar door de extreme hitte werd die afgelast. De open dag wordt nu gehouden op zaterdag 19 september.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwegen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is DNO.
1: In de doopsgezinde kerk Het Lam aan de Breestraat 2 in Blokzijl is deze zomer de gratis expositie Tussen Nu en Nergens te zien. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren 4 kunstenaars hun persoonlijke interpretatie van het thema in uiteenlopende kunstvormen. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan. De expositie is dagelijks gratis toegankelijk van 11 tot 5. Iedere dag is er één van de kunstenaars aanwezig. Voor Joanna Kosiak uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot Reiki Master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstol een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Afgelopen weekende bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graad. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. En bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden... gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg, er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg, 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopert Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is DNO.
1: Voor Joanna Kosiek uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki-master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Ontdek op 22 augustus bij de Ulespiegel in Uffelte een middag en avond vol muziek, dans en ontmoeting. Tijdens de workshops maak je kennis met verschillende dansen, zoals de mazurka en Franse rij- en kringdansen. Ook is er volop ruimte om samen muziek te maken. In de avond speelt Annette van der Kamp op diatonische accordeon tijdens het bal, samen met een beeldend kunstenaar uit Zwolle en andere amateurmuzikanten. Het programma start om 3 uur. Rond 6 uur is de potluck en om 8 uur begint het bal.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstol een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Afgelopen weekende bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graad. Het is het hoogste gemiddelde sinds de meting in 1984 begonnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. En bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. En tot zover het nieuws. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. Een Oekraïense man is opnieuw aangehouden in Kroatië op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. En de overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt de vertrekkende topman van Shell Nederland. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
2: Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. En tot zover het nieuws. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

zijn de headlines uit het nieuws. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat komt door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. Dat is vastgelegd in een leefbaarheidsplan. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. En honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.